0: Niet prachtig.
1: Hier is iets vreemds aan de gang. Ik word een beetje bang.
2: Er was inderdaad iets raars aan de hand. De bewoners van het sprookjesbos rijmden er ineens op los.
3: Wat gek om zo te praten. Ik kan het rijmen niet meer laten.
4: We rijmen er vrolijk op los, hier in het mooie sprookjesbos.
2: Maar lang niet iedereen in het sprookjesbos vond het rijmen leuk.
5: Ik begrijp er niks van. Plots klink ik als die sultan.
6: Je bedoelt de fakir, dompie dukkel. Ik krijg er jeuk van aan mijn bukkel.
5: Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik rijm een heleboel.
6: Ik heb een hekel aan dat rijmgedoe. Het maakt me dolmoe. Het komt vast door die stomme fluit. Die viel op mijn hoofd toen ik zocht naar toverkruid.
5: Oh, dat is van hem met zijn vliegend tapijt. Is hij zijn toverfluit kwijt?
6: Ja, hij moet zijn fluit terugkrijgen. Dan zal het rijmen eindelijk zwijgen.
5: Ik breng hem wel naar hem terug. Geef mij hier, vlug, vlug, vlug.
6: Maar zorg dat het rijmen stopt, anders ben ik flink gefopt.
5: Meneer de Fakir, wat doet u hier?
1: Weet jij toevallig waar mijn fluit is? Je begrijpt vast dat ik die heel erg mis.
5: Bedoel je dat lange instrument? Ja, dat is me wel bekend.
1: Echt? Wees nu niet slecht. Vertel me waar. Hier of daar?
5: Ach, helemaal vergeten. Maar voor een chocoladetaart kan ik het zo weer weten.
1: Hou jij de fluit voor mij verborgen? Dat baart me zorgen. Vertel me waar de fluit is. Dan mag je met mijn tapijt vliegen. Zo kan je Roodkapje snel vinden. Beloofd. Ik zal niet liegen.
5: Dat klinkt als een goed idee. Hier is de fluit. Hoppakee.
1: Eindelijk. Oef, wat een lelijke klank. Die fluit, fluitmank.
5: Ja, ik heb hem van die valse toverkool. Ze zei ik wil hem kwijt. Doe me een lol.
1: Ik zal hem moeten stemmen. De fluit weer even temmen. Zo klinkt hij weer goed. Een mooie klank, rein en zoet. Zo heb ik hem graag terug. Dat ging lekker vlug.
5: En ik? Rijm ik nog? Wat hoor ik nu? Ik rijm niet meer. Gelukkig. En mag ik dan nu op je vliegend tapijt?
1: Ja, een woord is een woord. Stap maar aan boord.
2: De fakir houdt altijd zijn woord. Maar hij wilde de wolf ook een lesje leren, omdat hij de toverfluit niet zomaar terug wilde geven.
7: Stop dan!
1: Ja, leuk hè? Zo hoog en lekker vlug. En geef voortaan verloren voorwerpen vriendelijk terug.
7: Oh, ik ben bang!
2: De wolf had nu wel geleerd dat hij spulletjes van een ander eerlijk moest teruggeven. Net zoals die keer toen Assepoester en de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Efteling Kids Radio.
1: Hij is jong, hij is guitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden strot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen.

0: Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit!
1: Ja?
0: Een fazant.
1: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben er duizelig van.
1: Kabouterkie hier. Amai, ik heb zo'n hekel aan uien. Als ik daar kaboutersoep van wil maken, begin ik spontaan te huilen. Waar heb jij eigenlijk een hekel aan? Nou, kom maar op. Mag je gerust vertellen, hoor.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: De stenen kip. Er was eens een oud vrouwtje dat in haar eentje in een huisje op de hei woonde. Elke dag ging ze op pad om heidetakken te snijden waar ze bezems van maakte. Iedereen noemde haar dan ook vrouwtje Bezem. Vrouwtje Bezem had een kip die Eitje Tok heette en die elke dag een ei voor haar legde. In ruil daarvoor verwende het vrouwtje haar met wat graan. Op een winterochtend had het zoveel gesneeuwd dat de heidetakken waren bedolven onder een dikke laag bevroren sneeuw. Zo kon vrouwtje Bezem geen bezems meer maken en dus geen geld meer verdienen. De winter duurde lang en ze had helemaal geen brood en geen graan meer. Gelukkig was het dagelijkse eitje er nog. Eitje Tok kon nog wel wat eten vinden rondom het huis. Toch miste ze haar handje graan zo dat ze op een dag haar eigen ei opat. Maar Eitje Tok, wat moet ik nou eten?

0: je er bent, fluisterde vrouwtje Bezem. Ze vertelde dat eitje Tok alle eitjes voor zichzelf hield en dat ze al een week niets gegeten had. De kabouter haalde snel de bosvee en die toverde een heleboel lekkere dingen op tafel. Toen zei de vee tegen de kip: zeg, eitje Tok, dat was niet zo lief van je. Zul je je leven nu snel beteren? Maar eitje Tok stak verwaand haar snavel in de lucht en draaide haar staart naar de bosvee. Die werd heel boos. Ze zwaaide met haar toverstaf en veranderde eitje Tok in een stenen kip voor straf. Een week later was vrouwtje Bezem weer helemaal opgeknapt. We zullen eitje Tok maar snel weer normaal toveren, zei de bosvee. Ze zwaaide met haar staf. En ja hoor, eitje Tok schudde haar veren eens lekker uit en zei vriendelijk: tok tok! Ze had haar lesje wel geleerd. Sindsdien legde eitje Tok zonder te mopperen het ene na het andere ei. En vrouwtje Bezem die at er soms wel 3 per dag.
1: Efteling Kids Radio.
2: Hier hoor je de Efteling.

Stichteling Kids Radio.

programa.

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij?

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: chips kunnen gaan snoepen drinken. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Dat is leuk. Sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw. Wie? Tje? Oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai. Sneeuw.
1: Ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Sneeuwwitje.
0: Ah. Kikkeboe.

het soms een jongetje. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Ik maak veel snoep.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Ik zoek een varkentje. Vingers? Oh, natuurlijk niet echt. Een feestbeest. Een feestvarkentje, zogezegd. Jij lijkt me een diep dat al houdt van plezier. Jij houdt van een feestje. Kom jij maar eens hier. Ik zal jou iets zeggen wat jij niet gelooft. Ik heb namelijk een hoed voor jouw feestvarkenhoofd. De catwalk is hier en de weg is bekend. Dus laat ze maar zien wat voor feestbeest jij bent.

Jij daar? Nee, jij bent maar vrolijk genoeg. Wie heeft er nou nog nooit echt een baaldag gehad? Jij bent wel zo'n type. Jou vind ik wel wat. Mijn hoed hier, die is oolijk. Maar ja, deze snit, die werkt pas als daar zo'n vrolijke kop onder zit. Kijk, dit past perfect zoals ik had gehoopt. Nu hopen dat hij vrolijk is, ook vrolijk

Zonder hoed ben je onaf, zonder hoed ben je pas maf. Zet jij een hoedje op, dan neem ik daar mijn hoedje voor af. Jij, kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed, dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: lukt, niets dat lukt, het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
3: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee!

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: lieve kinderen. Meestal leven we hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de draak niet zo blij was.
1: Ik zweer het, deze kist is beschermd met een toverspreuk. En alleen ik kan hem openen.
2: Zal ik niet eens even snel...
1: Ik zou het niet doen. Straks ben je vervloekt tot het einde der tijden.
2: Maar ik...
1: Nee, het spijt me. Het kan niet. Veel te gevaarlijk. Anders... dan val je in een eeuwigdurende slaap.
2: Wat? En net als door een roosje?
1: Precies. Die heeft ook geprobeerd mijn schat te stelen.
2: Maar die heeft zich toch geprikt aan een spinnenwiel?
1: Dat zeggen ze. Kom, ik moet weer eens gaan. Geen tijd. Tot ziens.
2: Die dronse dikke draak. Bah!
3: Oh. Ha, die draak. Is er iets?
1: Ik ben het zo zat om alsmaar verhaaltjes te moeten verzinnen.
3: Wat voor verhalen?
1: De verhalen die ik vertel als

0: passen. Niet waarom.
1: Dan zeg je toch gewoon dat je het niet weet.
0: Dan denkt vast iedereen dat ik dom ben.
1: Toegeven dat je iets niet weet is helemaal niet erg. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn.
0: Dat verzin je toch niet,
1: hè? Nee hoor.
0: Eerlijk zijn. Ik zal het eens proberen.
2: De draak nam haar schat weer mee naar haar grot. Het duurde niet lang of de wolf kwam voorbij lopen.
3: Hé, draakje van me. Zeg, wat hoor ik nou van de heks? Is die schat van jou vervloekt?
0: Nee.
3: Het lijkt me heel naar, zo'n vervloekte schat. Ik dacht, misschien kan ik dit draak wel helpen.
0: Mijn schat is niet vervloekt.
3: Natuurlijk wel.
0: Ik heb het verzonnen.
3: Waarom zou je zoiets verzinnen?
0: Omdat iedereen achter mijn schat aanzit. En omdat ze alleen maar interesse hebben in mijn schat en nooit in mij.
3: Ja, ja, ja.
0: Daarom verzon ik verhaaltjes. Maar ik ga niet meer liegen.
3: Oh, dus dan ga je me vertellen waar je schat is.
0: Waarom wil jij mijn schat eigenlijk hebben?
3: Hè?
0: Denk eraan. Ik verwacht dat iedereen eerlijk is hier bij mijn grot. Anders steek ik je bibs in de hens. Dus, lieg niet tegen me.
3: Ik zou niet durven. Ik bedoel, wat was de vraag?
0: Waarom wil jij mijn schat?
3: Ik wil je schat helemaal niet.
0: Wat heb ik nou gezegd? Je zou toch eerlijk zijn? 1.
3: Maar draakje, we kunnen er toch over praten. Ik kom...
0: 2.
3: Volgens mij moest ik maar weer eens gaan.
0: 3. Als je niet eerlijk bent, moet je zelf maar op de blaren zitten.
2: En zo kwam, dankzij zijn verbrande billen, de wolf erachter dat eerlijk ook voor hem het langste duurt. En de draak, toen die geen verhaaltjes meer verzon, voelde ze zich veel beter.
0: Absoluut veel beter. Maar wat zal ik nu eens gaan verzinnen om mijn schat te beschermen? Misschien dat ik maar eens hele moeilijke vragen ga stellen als mensen mijn schat willen.
2: En zo bedacht de draak dat ze voortaan vragen ging stellen. Maar dat

0: Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.
2: Hou vol, hou vol. Hier komt de Mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
3: Lekker draaien!
4: Alle tovertwinkels!
2: Dat wordt lachen!
5: Oh, ja.

0: Dag, God.
1: Hans en Grietje waren lekker aan het picknicken. Ze hadden 2 koekjes mee. Toen ze allebei een koekje op hadden, was er nog 1 koekje over. Grietje vroeg aan Hans: zeg Hansje, zal ik hem doormidden breken? Hansje zei: nee hoor, dat hoeft niet. Ik eet hem zo wel op.
2: Efteling Kids Radio.

0: Dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Nou kan ik niet wachten tot de volgende keer.

0: Nou, dat scheelt.
1: Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Jongens en meisjes, dames en heren, welkom in het prachtige theater van Efteling Kids Radio. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Jullie zijn natuurlijk benieuwd naar welke voorstelling we gaan luisteren. De musical van vandaag is Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical. Voor alle ouders, gelieve je telefoon uit te zetten en het is niet toegestaan om foto's of video's te maken van dit hoorspel. Dus ga er maar goed voor zitten en pak wat lekkers te eten en te drinken. Veel plezier bij deze musical.

0: Dat is een ster.
1: Het is kapot. Helemaal uit elkaar gevallen.
0: Wat is kapot?
1: De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars. Mijn lievelingsboek.
0: Ach, je hebt het letterlijk stuk gelezen.
1: Maar dat kan niet, opa. Dit was het laatste.
0: Ach, maar dat weet ik toch, meisje.
1: Maar jij bent altijd zo handig, opa. Jij kunt het vastmaken.
0: Ik ben bang dat ik hier ook niks meer aan kan doen. Maar ik zal het haardvuur een beetje voor je opstoken.
1: Mijn boek.

0: lieve sterren. Opa heeft een verrassing voor jou.
1: Wat dan?
0: Dat zie je vanzelf wel. Kom maar mee. Zo, voorzichtig.

0: Maar waar gaan we nou naartoe? Wat is dit allemaal?
1: Ach, lieverd. Ik zag jou zo huilen om dat boek van jou. En ik dacht, het is tijd.
0: Tijd? Waarvoor?
1: Tijd voor verandering. Jij zit al veel te lang alleen op je kamer met dat ene boek. En vroeger las opa jou altijd voor, weet je dat nog?
0: Ja.
1: Spannende verhalen. Koning Oberon en zijn geliefde Titania.
0: Ja.
1: En Willem van der Dekken, de vliegende Hollander. Hé, hey, zijn er hier piraten? Zo. En Joris die de draak verslaat. Och, en toen jij zelf kon lezen, toen las jij alles wat los en vast zat. Jij hield van alle soorten verhalen. En nu lees jij alleen nog maar dat ene boek.
0: Maar dat is het verhaal van mama.
1: Maar dat weet ik toch. En dat blijft een heel belangrijk verhaal. Maar nu is het tijd voor nieuwe verhalen. En toevallig kent opa de plek waar de allermooiste verhalen van de hele wereld bij elkaar staan.
0: Echt? Waar dan?
1: In de sprookjesbibliotheek.
0: De wat?
1: De sprookjesbibliotheek. Een ruimte tot aan de nok toegevuld met de allermooiste verhalen.
0: En waar staat hij dan, die sprookjesbibliotheek?
1: In een heus kasteel. En daar gaan wij nu naartoe. Het kasteel van graaf Stanislav.
0: Graaf hoe?
1: Graaf Stanislav. Die woonde in dat kasteel samen met zijn prachtige lieve vrouw. En zij waren zielsgelukkig. Ook al was de graaf veel op reis. Hij had namelijk een hele grote droom. Hij was betoverd door de magische kracht van verhalen. En hij wilde dat al die verhalen een plekje zouden krijgen in zijn bibliotheek. Zodat iedereen ze daar zou kunnen vinden en ze daarna zou kunnen doorvertellen. En één keer per jaar, dan was het feest. Dan was het hele dorp welkom in de bibliotheek van de graaf.
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.

Ja, de graaf die reisde de hele wereld rond op zoek naar nieuwe verhalen. Hij trotseerde de zwaarste stormen en de meest woeste zeeën. Hij vocht zelfs voor zijn leven bij de Indianen. En hij neusde met de Eskimo's op de Noordpool. En al die verhalen die nam hij mee naar huis. En daar plaatste hij ze in zijn bibliotheek. En iedereen mocht ze lezen. En op een dag werd zijn geluk nog completer. Want zijn vrouw vertelde hem dat ze zwanger was. Ach, een kindje. Een zoon of een dochter aan wie hij de mooiste verhalen zou gaan vertellen.

graaf bleef langer thuis om voor zijn vrouw te zorgen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Er wachten nieuwe verhalen op hem. Hij beloofde plechtig om binnen 2 maanden thuis te zijn. En nam afscheid van zijn zwangere vrouw. Maar na 2 maanden, niks. Na 3 maanden, niks. Na 6 maanden, nog steeds niks. En de vrouw die had amper nog geld om het kasteel te kunnen onderhouden. Ze begon te vermoeden dat haar geliefde graaf nooit meer huiswaarts zou keren. En dat brak haar hart en ontketende een onvoorstelbare woede.

0: En daarom besloot ze weg te gaan uit het kasteel.
1: Oh, ik haat zijn verhalen.
0: Ja, dat kasteel dat bleef verlaten achter. Niemand durfde meer te komen. Iedereen is bang. Bang om betoverd te worden, net als de graaf. En in de verlaten gangen fluistert enkel nog de wind. Of is het de stem van de graaf? Als een

0: En zo, werden de droom en alle verre reizen van de graaf zelf ook een verhaal. Maar wel een verhaal zonder einde, want niemand weet hoe het is afgelopen.
1: Is dat het kasteel waar we naartoe gaan?
0: Ja, dat is het kasteel. En de bibliotheek van graaf Stanislav, de sprookjesbibliotheek.
1: Gaan we nu naar binnen?
0: Jij wel, maar ik niet.
1: Maar waarom niet?
0: Omdat je sommige avonturen het beste in je eentje kunt beleven. En omdat je na dat avontuur weer een geweldig verhaal hebt dat je aan opa kunt vertellen.
1: Maar helemaal alleen in dat grote kasteel van die graaf Stanislav? Ik weet niet eens of ik dat durf.
0: Hey. Volgens mij ben jij veel moediger dan jezelf doorhebt. Och, precies, je moeder. Volg gewoon je hart, meisje. Dan komt het vanzelf goed. Wacht, voor ik het vergeet. Deze is voor jou.
1: Wat is dat?
0: Dat is een takje.
1: Wat moet ik nou met een takje? We lopen al de halve dag door het bos. Takjes zat.
0: Ja, en toch zijn alle takken in het bos niet zo bijzonder als dit ene takje. Hou hem heel goed bij je. En onthoud, sterren. In het kasteel zijn wel 100 deuren. Achter eentje daarvan vind jij de sprookjesbibliotheek. Dit takje wijst de weg. En wie weet kom jij onderweg de sprookjessprokkelaar wel tegen. Ben je er klaar voor?
1: Ik denk het
0: wel. Mooi.
1: Opa?
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.

0: wakker worden.
1: Nee.
0: Er is visite.
1: Visite?
0: Er is visite.
1: Oh, gezellig. Wat is de visite?
0: Aan de kant. Ik wil ook kijken.
1: Ik wil ook kijken.
0: En we blijven rustig. Niet aan mijn krullen.
2: Te laat. Ik heb jullie al gezien. Levend schilderij. Wow.
0: Willem en Catharina van der Dekken. Aangenaam.
1: Maar zeg maar Wim en Kaat. Dat doet iedereen.

0: vliegende Hollander. Dat verhaal heeft mijn opa me voorgelezen. U zwierf over de zeven zeeën en u bleef thuis achter.
1: Ah, het meisje kent haar klassiekers.
0: Ik moet gaan. Doei.
1: Nee, ga even zitten. Ga nou zitten.
2: Je moet wel wat eten, hoor.
1: Ze moet er nog van groeien. Anders word jij nooit sterk genoeg om de zeven zeeën over te varen als ik.
2: Helden wijn!
0: Nee. Ik weet zeker dat ik daar nog te jong voor ben.
1: Limonade.
2: Cola.
1: Sinaas.
2: Kaffes.
1: Neem mijn spek.
2: Neem mijn bokkenpoot.
1: Vertel! Hoe is het daar buiten?
2: Wat is er gebeurd de afgelopen 10 jaar?
1: Wij hebben alle tijd.
2: Oh, ik ga het gewoon doen.
1: Wat ga je doen?
2: Slingers ophangen. Serpentine.

0: het eten bederf nooit.
1: Hij zei
2: goed. Ik ben op zoek naar de sprookjesbibliotheek. Weet u waar die zit?
0: Ja, die zit hier echt.
1: Er zou hier een deur moeten zijn.
2: Er zijn er wel honderd.

0: Oh, oh. Misschien lust ze ook al pannenkoeken.
1: Pannenkoeken? Lust zij pannenkoeken? Haal de pannenkoeken! Met suiker en stroop en kaas!
2: Maar waar is dan de deur van de sprookjesbibliotheek? Welke moet ik hebben? Hallo? Hallo?
3: Efteling Kids Radio.
4: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: Mama? Mama, ben jij het echt?
5: Oh, vlindertje. Kom. Kijk dan toch.
2: De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars. Mijn lievelingsboek.
5: Hou het niet voor jezelf. Deel het verhaal. Goed? Kom.

0: Die deur die gaat niet meer open.
1: Wie zei dat?
0: Ikke, hierboven. Dat is de deur naar het verleden. Als ze eenmaal gesloten is, dan gaat hij ook nooit meer open.

0: Kappadocië. Dat is in Turkije. Maar iedereen kent mij vooral van mijn voornaam. Joris.
1: Ik ken geen Joris.
0: Van de draak. Joris en de draak.

0: Zo.
1: Oh, Dioris. Dat verhaal van mijn opa me voorgelezen.
0: Wat leuk. Maar ik heb maar heel kort.
1: Waarom heb je maar heel kort?
0: De draak, die is onderweg. Ik kan elk moment tevoorschijn springen.
1: Doe je wel voorzichtig.
0: Ik volg mijn hart. Dan komt alles goed.
1: Even heel snel dan. Ik ben op zoek naar de Sprookjesbibliotheek. Weet jij waar die zit?
0: Natuurlijk. Dat weet iedereen hier.
1: Nou, Willem van der Dekken en zijn vrouw wist het anders niet.
0: Oké, de deur van de Sprookjesbibliotheek is de deur die daar zo naar rechts gaat. Oh nee, daar is hij! Kom dan, met zo'n lukt dagen dis! Je pakt me toch nooit!
1: Hier ben ik, Joris! Wacht nou! Joris!

0: Kijk nu toch eens om je heen, vlindertje. Er is daarbuiten zoveel meer te beleven dan dat ene boek.
1: Efteling Kids Radio.
2: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
3: Ik vind een juiste deur nooit.

0: verre. Heb je de deur van de sprookjesbibliotheek al gevonden?
1: Nee. Jij begrijpt mij niet. Jij met een zure blauwe bes.
2: Oh, nee, jij dan? Langharige kiwi?
1: Oh, ongelooflijk!
3: Oberon, koning der schaduwen en elfen.
1: Majesteit, voor jou. En wat kom jij hier doen?
3: Ik ben op zoek naar de sprookjesbibliotheek. Maar achter elke deur zit wel iets anders geks.
1: Ah, volgens mij is dat... die kant op.
2: Je moet niet naar hem luisteren. Die flapdrol ligt alles bij elkaar.
1: Weet jij de nummer 1 ergernis van mensen?
3: Hondenpoep op straat?
1: Nee. Luidruchtige buren.
3: En u bent?
2: Titania. De echtgenote van die gillende keukenmeid daar.
1: Ik ben helemaal gegillend.
4: Gillende keukenmeid.
1: Wat is nou jouw probleem, koningin van de scheetjes?
2: Gelukkig hangen wij hier nog maar zo'n 300 jaar. En heb ik het je nog maar zo'n 10.000 keer uitgelegd. Ik ga het echt niet nog een keer zeggen.
3: Hey, pst. Mijn opa heeft het verhaal maar een keer verteld. Titania had een knecht waar ze vreselijk blij mee was. Maar Oberon wilde juist die knecht als zijn schildknaap.
0: Sterre, hier, Sterre.
3: Wat is er?
0: Heb je de deur van de sprookjesbibliotheek al gevonden?
3: Nee, nog niet.
2: Zelfs zij weet het. Dat is mijn knecht. En daar heb jij helemaal niks over te zeggen. Uitgewrongen zwabberhoofd.
1: Oh. Ik ben de koning. Ik heb over alles iets te zeggen.
2: Toch niet als het om je vrouw gaat. Jij had ieder ander kunnen kiezen als je schildknaap.
0: Laat mij er nou eens buiten.
1: Ik wou niet ieder ander. Jij blauwe schimmelkaas.
0: Oh.
1: Ik wou hem.
0: Ik heb hier niks mee te maken, hoor, Sterre.
2: Maar waarom?
0: Ja, majesteit. Waarom?
1: Waar is hij nou hier? Oh. Voilà. Voilà. Volgens mij was hij verliefd op jou.
2: Je was jaloers, maar dat is... dat is eigenlijk hartstikke lief.
1: Ik ben al niet van de knapste.
2: Nee.
1: En ik was bang dat jij als één blok zou vallen voor die... knappe jonge knecht.
2: Maar jij bent toch mijn lekkere teddybeer. Mijn bolle... Oh, Joris, help eventjes. Oh. Knuffel, caviar. Oh. Nee, Joris, nee. Oh.

0: Iedere dag is het een andere deur.
1: Maar Joris, jij zei dat het niet zo moeilijk was.
2: Als je weet waar je moet kijken, is zoeken niet moeilijk. Oh, kom hier, harig pluizenbolletje.
0: Sterren, je moet je hart volgen.

0: Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: Dit takje wijst me de weg. De Sprookjesbibliotheek! Ik heb hem gevonden!
3: Wie zit er daar op mijn stoel?
2: U bent het.
3: Ik ben ik. Jij bent jij. En zo is iedereen wel iemand.
2: Sprookjesprokkelaar. U bent de sprookjesprokkelaar. Ik ben Sterren.
3: Aangenaam. En gefeliciteerd tegelijk. Aangenaam omdat ik nu weet hoe jij heet. En gefeliciteerd omdat jij de juiste deur gevonden hebt.
2: Wat een verhalen. Hoeveel zijn er toen wel niet?
3: Geen idee. 1, 2, 3... 4.
2: U heeft ze nog nooit geteld?
3: Nee, ik beheer ze alleen. Ik tel ze niet.

0: met... Maar mag het misschien ietsjes minder?
1: Vind je het niet spannend?
0: Niet echt.
1: Vind je het niet spetterend, spotgoedkoop en spraakmakend?
0: Nou, nee.
2: Wat dan wel?
0: Al dat u spuugt een beetje. Maar hoe komt u hier?
1: Oh, er was eens een graaf.
0: Graaf Stanislav?
2: Oh, je kent hem?
0: Ja, dat verhaal heeft mijn opa me verteld.
1: Graaf Stanislav zocht iemand om zijn bibliotheek bij te houden. En om iedere dag takken te verzamelen.

0: in dit kasteel terecht. En telkens als de graaf van huis was, dan hield ik hier alles bij. En als hij terugkwam met nieuwe verhalen, dan gaf ik die een mooi plekje in de bibliotheek. Maar sinds de graaf verdwenen is, heb ik het verzamelen overgenomen. Maar op een heel bijzondere manier. Want in mijn zoektocht naar geschikt brandhout kwam ik erachter dat de takken vol verhalen zitten. De wind blaast verhalen uit alle windrichtingen en de takken slaan die op. Dus nu sprokkel ik niet alleen takken, maar ook sprookjes en verhalen. Dank u wel.
1: Mag ik blijven?
0: Pardon?
1: Mag ik blijven en lezen? Atu, ik wil alles lezen. Hier in mijn eentje.
0: Maar sterren, dan heb je het niet begrepen. Al deze verhalen hier, die zijn om gedeeld te worden. En niet om door één persoon in een klein hoekje gelezen te worden en daarna weer op de plank te verdwijnen. En dat is jouw probleem. Jij bent hier alleen maar gekomen om verhalen te lezen. Jij wil ze daarna niet meer delen.
1: Maar dat kan toch daarna? Ik kan de verhalen hier lezen om ze daarna te delen.
0: De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars.
1: Dat is mijn boek. Dat is mijn verhaal.
0: Is dat zo? Helemaal van jou alleen? Dus je hebt het nog nooit gedeeld? Ja.

0: maar eens gaat delen, voordat je andere verhalen uit de bibliotheek mag lezen. Zie het als een test.
1: Een test?
0: Ja, een opdracht. Deel dit verhaal binnen een dag. Luister goed, binnen een dag. Anders valt het boek onder je vingers uit elkaar. Ar, ar, ar. Geen tijd te verliezen.
1: Maar waar gaan we heen?
0: Jij bent slim genoeg om dat zelf uit te zoeken.
1: Ik moet mijn verhaal delen, dat snap ik. Maar dan moet ik eerst het kasteel uit.
0: Dat lijkt me logisch, ja.
1: En welke deur moet ik dan hebben?
0: De deur naar buiten.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Maar welke deur is dat?
0: De deur waar je door naar binnen kwam. Ik sprak al sprankelende sprookjes, ben de sprookjes specialist. Speel me dan wat met een spelling als een heuse taalpurist. Ik spendeer mijn tijd met sprookjes,

0: papaya bak. Zo weer op die doobie bak.
1: Zara papaya bak.
0: Echt waar?
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.

0: Oh, Sterre, ik ben zo blij dat je weer thuis bent.
1: Ik heb mijn boek teruggevonden. Huh? Of meer gekregen. Van de sprookjesprokkelaar. In de sprookjesbibliotheek. En ik heb koning Oberon gezien. En Joris, van Joris en de draak.
0: Oh, rustig, niet alles tegelijk. Hoe was het kasteel?
1: Het kasteel was zo raar. Ik moest door allerlei deuren om de sprookjesbibliotheek te vinden. En ik zag mama. Ik heb zoveel verhalen te vertellen, opa. Maar mag ik nu naar buiten? Mag ik naar buiten en mijn verhaal delen aan iedereen?
0: Natuurlijk mag je dat. Natuurlijk.
1: Dag, opa.

onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars. De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars is een geheimzinnige wereld waar weinig mensen maar iets van weten. Zo ook de piepkleine rups die zojuist voor het eerst die wereld zag en er niets van begreep.

0: En zo veranderde de piepkleine rups in de mooiste vlinder die iedereen ooit had gezien. En pas toen begreep hij het. De wereld waar hij eerst niets van begreep. De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars. Einde.
1: Zo, knap hoor.
0: En jij bent?
1: Stijn.
0: Ik ben Sterre.
1: Lekker makkelijk.
0: Lekker makkelijk?
1: Boekje pakken, verhaaltje voorlezen.
0: Nou, zo makkelijk is dat niet hoor, een verhaal vertellen. Geef terug.
1: Mooie kaft, dat wel.
0: Geef terug.
1: Waar komt het boek vandaan?
0: Geef terug, zeg ik.
1: Eerst vertellen hoe je aan dat boek komt.
0: Uit de Sprookjesbibliotheek.
1: De wat?
0: De Sprookjesbibliotheek.
1: Er bestaat helemaal niet zoiets als een Sprookjesbibliotheek.
0: Echt wel, in het kasteel van Graaf Stanislav.
1: Oh, dan moet ik daar maar eens gaan kijken, hè?
0: Dat kun je doen. Je vindt de deur toch niet.
1: Als jij de deur kan vinden, kan ik het zeker.
0: Wedden van niet?
1: Oh nee? Dan hou ik dit boek toch lekker. Heb ik tenminste één boek uit de Sprookjesbibliotheek.
0: Geef terug, Stijn! Geef dat boek terug! Opa! Opa!
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
4: Stijn, en wat is dit?
1: Dit las ze voor, mama. En iedereen stond om me heen te luisteren. En toen ze klaar was, kreeg ze applaus.
4: Oh, applaus. Is dat zo? Dus niemand zag mijn Stijn. Oh, mijn Stijn. Mijn Stijn die de hoogste cijfers haalt op school. Die het beste kan rekenen en het beste kan voetballen. Toch? Eigenlijk het beste is in alles. Nee. Nee, in plaats daarvan stonden ze allemaal te luisteren naar... Hoe heet dat kind?
1: Sterre.
4: Sterre. Nou, en wat is er dan zo bijzonder? De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars. En waar komt dit boek vandaan?
1: Dat heb ik haar ook gevraagd. Maar toen hing ze een of ander vaag verhaal op over een sprookjesbibliotheek.
4: Wat? De Sprookjesbibliotheek?
1: Alsof ze iets echt bestaat.
4: Ga naar je kamer.
1: Waarom? Ik heb toch helemaal niks...
4: Ga naar je kamer. Ik kom pas terug als ik je roep. Oh, als ik niet oppas, staat straks heel het dorp in de rij voor die...

0: Hier komen. Stijn. Breng dit boek terug naar Sterren. En zorg dat niemand je ziet. En, heel belangrijk, sla het niet open.
1: Je was dus net te laat, opa. Anders had je me gewoon kunnen zien voorlezen. Ja. En ik heb mijn verhaal gedeeld. Ja. Dus ik mag weer terug naar de Sprookjesbibliotheek. Ik ga meteen weer terug. En dan zoek ik een ander mooi verhaal om voor te lezen.
2: Ja, maar eerst is het bedtijd. Het is een lange dag geweest. Wie kan dat nou zijn? Kom eraan. Hallo? Hallo? Nou, dat is raar. Niemand bij de deur, maar er lag wel een boek.
1: Dat is mijn boek.
2: Hoe komt dat nou bij de deur terecht?
1: Die Stijn natuurlijk.
2: Hoe zei jij dat die jongen heette?
1: Stijn. Hij heette Stijn. Hij heeft vast spijt gekregen. Of misschien heeft hij wel ongelooflijk op zijn donder gehad van zijn ouders. Mag ik nog even lezen voor ik ga slapen?
2: Nou, vooruit. Maar niet te lang.
1: Wat is dit nu? Alle bladzijden zijn leeg. Er staan geen woorden meer op het papier. Opa! Opa!
2: Wat is de Sterren?
1: Alle letters zijn weg.
2: Wat is dit nou? Alle bladzijden zijn wit en leeg.
1: Het boek lijkt wel betoverd. Hoe kan het nou open net nu ik de Sprookjesbibliotheek heb gevonden? Kan ik niet meer lezen? Wat is dit allemaal?
2: Ik heb wel een idee. Kom mee, Sterren. Kom mee. En als ik zeg dat je iets moet doen, moet je dat meteen doen. En verder geen vragen stellen. Duidelijk?
1: Ja, opa.
3: Efteling Kids Radio.
4: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: Hallo? Hallo, is daar iemand?
0: Kijk, en wat is dit? Kinderpostzegels?
2: Niet echt.
0: Wat dan? Bejaarde postzegels?
2: Ook niet.
0: En waarom stoort u me dan? Zo laat op de avond?
2: Ik kom iets brengen. Het is zo koud buiten. Ik dacht, u kunt wel wat brandhout gebruiken. Om het haardvuur mee op te stoken.
0: Takken. Nou, bedankt.
2: Mag ik ze zelf in het haardvuur gooien?
5: Dat is Sterren, mama. Waar ik over verteld had.
0: Sterren. Oh, jij bent de Sterren. Oh, Sterren. Het
1: opa,
0: Sterren. Het voorleeskind. Het kind dat iedereen lastig valt met haar stomme vlinderverhalen. Nou, toe. Lees nog eens wat voor. Iets in mij zegt dat lang niet zo vlot gaat als eerder. Een boontje komt om zijn loontje. Dan moet je maar geen boeken stelen.
1: Ik heb dat boek niet gestolen.
0: Dat kan niet anders.
1: Toch wel, ik heb het gekregen.
0: Gekregen? Oh ja, van wie dan wel? Van wie?
2: Van... Nee.
1: Opa? Jij bent de Sprookjesbrokkelaar.
2: De enige echte.
0: Ik dacht dat je al lang weg was. Of dood was.
2: Mooi niet. Ik ben al die tijd in het kasteel gebleven. Om de bibliotheek bij te houden. En het werk van de graaf voor te zetten.
0: En voor wie? Voor wie dan wel? Voor die verrader die mij en Stijn gewoon in de steek gelaten heeft.
2: Weet je toch wat ik tegen jou zei? Toen jij het kasteel verliet.
0: Geen idee, het is al zo lang geleden.
2: Dat er nog één verhaal was dat je moest horen, maar je wilde niet.
0: Nee, want ik heb mijn buik vol van verhalen en vol van die hele bibliotheek.
2: Maar het is zo'n belangrijk verhaal. Ik heb de takken met het verhaal erin bewaard, zodat je het ooit zou kunnen horen. Je hoeft die takken alleen maar in het vuur te gooien.
0: Nee. Oh, bespaar me de moeite. Oh. Je kunt verbranden wat je wilt, maar het zal niet werken.
2: Nee, maar luister.
0: Nee. Ik ga jou vervloeken. Ja, ik ga ervoor zorgen dat jij alles vergeet. Al je verhalen. En zelfs dat opdringerige kleinkind van je. En dan heeft Sterren niemand meer. Geen vader, geen moeder en geen opa. Niemand meer. Stanislav.
6: Ach, liefste. Ik heb jullie nooit verlaten. Ik had mijn verhalen gevonden. Maar op de weg terug kwam het schip in een vreselijke storm terecht. Het schip is gezonken. En niemand heeft het overleefd. Ook ik niet. Maar ik dacht al die tijd alleen maar aan jullie. Jullie zijn het meest waardevolle bezit in mijn leven. Niet die bibliotheek. Niet die verhalen. Al dat verzamelen, dat deed ik voor jullie. Voor mijn zoon. Zodat ik hem de mooiste verhalen van de hele wereld zou kunnen vertellen.
5: Voor mij?
6: Jongen. Ga alsjeblieft terug.
0: Terug?
6: Naar het kasteel. Het kasteel is onze plek. Een plek van liefde. Een plek van verhalen. Voor iedereen.
0: Oh, Stanislav. Ik heb je... Oh, Stijn. Het spijt me zo.
2: En? De vloek.
0: De vloek.
1: Alle bladzijden zijn nog steeds wit en leeg.
0: Ja, natuurlijk.

We gaan terug. Terug naar huis. Het kasteel van je vader. En de sprookjesbibliotheek. Kom.

0: velen van jullie te bang waren om hier nog een voet binnen te zetten. Maar het kasteel is niet langer meer verlaten. Ik ga weer wonen, samen met Stijn, de nieuwe graaf. En vanaf dit moment zijn de deuren van de Sprookjesbibliotheek voor altijd open. Voor iedereen. En iedereen mag zich hier verliezen in verhalen. En deel deze verhalen, met wie je ook maar wilt. Welkom in de Sprookjesbibliotheek van graaf Stanislav.
1: Maar dit is het verhaal van dit kasteel.

0: Jongens en meisjes, dames en heren, dit was Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical. Je kunt de Efteling musicals ook bekijken op het Efteling Theater YouTube-kanaal. Ook heel leuk. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen gebeurde er iets geks bij de kaboutertjes.
1: Slok, slok, slok, dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken.
2: Daar ben ik dan. Vanmiddag eten we brood met spek.
3: Smakelijk eten allemaal.
4: Smakelijk eten allemaal.
2: Ik zal het spek snijden.
3: Help, wat gebeurt er?
4: Ik weet het ook niet.
2: We gaan omhoog.
3: We zijn veel te licht.
2: Wel nee, het moet iets anders zijn. Maar wat?
5: Reuze slimheks, het spek is van ons.
6: Nog niet.
5: Hoezo niet? Het ligt daar.
6: Omdat jij het nog moet pakken, dikke domoor.
5: Oh ja, dom.
6: Snel, steel dat stuk spek, sufferd.
5: Oh ja.
2: Hé, hey, kijk, daar is de reus.
5: Hey. Dat zal lekker smaken.
3: Hey, kijk nou.
2: Hoe kan dat? Zo slim is hij toch niet?
3: Hij kan niet eens toveren.
4: Vragen jullie je liever af hoe wij naar beneden komen?
3: Ja.
5: Wat ben jij toch slim?
6: Ja.
5: Als ik bijvoorbeeld vraag, hè, hoeveel 1 en 1 is, dan weet jij meteen dat 1 en 1 is...
6: 2! Hersenloze gansworst.
5: Ja, ik wist het wel, hoor. Net zoals jouw kaboutertoverspreuk, hè? Dat is gewoon hocus jocus... Nee, dojo pocus.
6: Hou op! Ik doe het nog 1 keer. Hocus pocus jadocus.
5: Ja, dat was het.
3: Zo.
5: En nu gaan we eten.
6: Nee, natuurlijk niet.
5: Maar waarom eigenlijk niet?
6: Omdat we het gaan bewaren, zaagselhoofd.
5: Bewaren, ja. Maar waarom eigenlijk?
6: We bewaren het voor als de koude winter komt. Begrijp dat dan?
5: Natuurlijk. Voor als de koude winter komt. Logisch.
6: En jij gaat het spek opbergen. Je moet zorgen dat Kekako en Kuur niet bij kunnen.
5: Kekako Ku?
6: De kaboutertjes. Verzin iets verstandigs, vriend. Of kan ik niks aan jou overlaten?
5: Tuurlijk wel. Voor als de koude winter komt. En de kaboutertjes mogen er niet bij kunnen. Ik hang het

0: Die ken ik, geloof ik wel.
1: De heks zal trots zijn. Dat spik blijft daar hangen. Tot de koude winter komt. Slim van mij, hè?
2: Hallo!
1: Huh? Wie ben jij nou weer? Kiki, Keiko of Q?
2: Allemaal fout. Ik ben Kou.
1: Wat? Kou? Kou Kabouter?
2: Nee, mijn voornaam is Kou, maar mijn achternaam is De Winter. Kou De Winter dus.
1: Kou De Winter? Oho, ja!
2: En ze hebben mij verteld dat ik moest komen, want voor de Kou De Winter wordt hier een spek bewaard.
1: Ja? Dat de koude winter zo snel zou komen. Maar je hebt gelijk. Alsjeblieft.
2: Nou, dankjewel hoor. En doe de groeten aan de heks.
1: Goed gedaan, hè. Wat ben ik toch slim.
3: Ha, reus. Vertel, waar heb je het spek gelaten?
1: Dat heb ik meegegeven aan koude winter. Het was een kabouter.
3: Een wat? Oh, gek geworden, gatenkaas. Het is nog zomer. Moet ik dan ook alles zelf doen? Eerste klas ezel!
1: Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan?
4: Gelukkig aten de kabouters die dag dus gewoon brood met spek. Want stelen, dat doe je niet. Dat had de reus kunnen weten, want hij had al een keer. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: de chips in de kamer. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Oh, to, on, pito.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python!
0: Ah, aha.

Wolf, wat geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Rapunzel. Er waren eens een man en een vrouw die naast een oude heks woonden. Die heks had een grote kruidentuin waarin ook rapontjes, een soort sla, groeiden. De vrouw, die een kindje verwachtte, had op een dag zo'n trek in rapontjes dat haar man er stiekem een paar ging plukken in de tuin van de heks. Maar de heks betrapte hem. Voor straf nam ze toen een kindje mee, zodra het geboren was. De heks noemde het meisje Rapunzel. En toen ze 12 jaar was, sloot de heks haar op in een hoge toren in het bos. Rapunzel had prachtig goudglanzend haar, waar ze een hele lange vlecht van had gemaakt. Elke dag kwam de heks haar eten en drinken brengen. Dan zei ze: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar, jouw lokken, een ladder, zo kom ik daar. Rapunzel hing dan haar vlecht uit het raam, zodat de heks omhoog kon klimmen. Rapunzel was erg ongelukkig. Ze wilde niet opgesloten zitten, maar vrij zijn. Om zich niet zo alleen te voelen, zong ze de hele dag. Op een dag gooide Rapunzel haar vlecht weer naar beneden. Maar daar verscheen niet de heks. Nee, het was een jongen. Hij glimlachte vriendelijk en zei: Ik ben een prins. Ik hoorde je zingen en nu zie ik dat je net zo mooi bent als je stem klinkt. Elke dag kwam de prins op bezoek en al gauw werden ze verliefd op elkaar. Het duurde niet lang of de heks betrapte de prins toen hij de toren inklom. Ziedend was ze. De volgende ochtend knipte ze met een grote schaar in één keer de lange vlecht van Rapunzel af.
3: Dat zal je leren. Ik wil je nooit, nooit meer zien, riep ze jaloers.
2: En met een spreuk toverde ze Rapunzel naar een ander land. Die avond klom de prins weer de toren in. De heks had de afgeknipte vlecht uit het raamkozijn laten zakken. Wat schrok de prins toen hij die lelijke heks zag. Wanhopig sprong hij uit de toren en viel op een paar struiken. Maar het was al te laat. De heks had hem blind getoverd. De jaren daarna zocht de prins overal naar Rapunzel. Op een dag hoorde hij een zacht, maar bekend geluid. Het was Rapunzel's lied. Ze vielen elkaar in de armen. Rapunzel's tranen van geluk raakten de ogen van de prins. En plotseling kon hij weer zien. De betovering was verbroken. Nu waren ze voor altijd samen en ze leefden nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

Eekhoorntje, ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: Efteling Kids Radio.
1: Kind af aan had ik een droom. Ik wilde in een band. Niet zomaar één, maar gewoon zo één die iedereen kent. Met zang en instrumenten en lekkere muziek. In zaaltjes en in tenten.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Niemand weet dat ik kabouter Kie heet, hè? Nou ja, tenminste, nou wel natuurlijk, hè? Ja, maar goed. Wat is jouw naam eigenlijk?

0: Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.
1: Een marionet bestaat vooral uit die houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait. Heel even en dan danst hij met me mee.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er iets aan de hand in het kasteel.
1: Ach, dat was ik vroeger. En dat zijn mijn gemene stiefzusters.
2: Gelukkig is het allemaal goed gekomen. U bent nu prinses. Prinses Assepoester.
1: En dit is mijn prins. Jammer dat hij er bijna nooit is.
2: Gelukkig heeft u dit schilderij. Dan is hij toch een beetje bij u.
1: Jazeker. En ik heb natuurlijk ook mijn ring. Zo weet ik dat de liefste prins van de hele wereld bij mij hoort. Door deze ring denk ik elke dag aan hem.
2: Welke ring, koninklijke hoogheid?
1: Mijn ring! Ik ben mijn trouwring kwijt.
3: Jij hebt een nieuwe?
4: Ja, is goed hoor.
5: Hé, wat is dat? Oh, een ring.
4: Gaat hij niet te hard zo?
2: Attentie, attentie. Prinses Assepoester is haar trouwring kwijt. Wie hem vindt, krijgt een beloning. Goud, zilver of juwelen.
5: Maar hij ligt gewoon hier.
6: Amai, ik ben heel arm. Kunt jij geen nieuwe laarzen voor me kopen?
7: Natuurlijk niet, ik ben ook arm. Ik ben de armste heks van de hele wereld.
2: Hebben jullie het goede nieuws al gehoord?
6: Amai, ik hoor alleen maar slecht nieuws vandaag.
2: Benjamin heeft de trouwring van Assepoester teruggevonden. En hij krijgt vanmiddag een beloning van haar in het kasteel. Goud, zilver of juwelen.
7: Aha, dat is nog eens goed nieuws.
6: Ja, goed nieuws. Maar waarom eigenlijk? We hebben nog steeds geen rode cent.
7: Nee, nog niet. Maar ik heb een geweldig gemeen plan. Kom op, gauw naar het kasteel. Daar wachten we op Benjamin.
6: Stop! Geef mij de helft van je beloning. En rap een beetje.
5: Maar ik heb nog helemaal geen beloning.
6: Oh nee?
5: Nee, ik moet eerst deze ring terugbrengen.
6: Ah ja, natuurlijk. Dat is waar. Dan wacht ik tot je terugkomt. En dan wil ik de helft van de beloning. Is dat duidelijk?
5: Ja, meneer.
7: Daar zal je hem hebben.
5: Pardon, mag ik er even langs?
7: Alleen als je belooft dat ik straks de helft van jouw beloning krijg.
5: Ja, maar...
7: Als je het niet doet, eten de reus en ik vanavond goudbruin gebraden geit.
5: Maar dan heb ik helemaal geen beloning meer over.
7: Dat is ook precies de bedoeling.
5: Vooruit dan maar. Het belangrijkste is dat de prinses haar ring terugkrijgt.
7: Goed zo. De ene helft is voor mij en de andere helft voor de reus.
1: Benjamin, wat ben ik daar blij mee, mijn trouwring. En beloofd is beloofd, kies maar uit wat je hebben wilt. Goud, zilver of juwelen.
5: Ik hoef helemaal geen beloning.
1: Maar je hebt het verdiend. Het maakt me niet uit wat je kiest. Doe nou.
5: Vooruit, als ik dan toch iets moet kiezen, dan wil ik wel... Die bezem die er tegen de muur aan staat.
1: Wat?
5: Dan zal ik de hele stoep van het kasteel schoonvegen.
1: Dat meen je niet. Dat is toch geen beloning? Dat is een straf.
5: Of wacht, eigenlijk wil ik dat niet.
1: Oh, gelukkig. Ik dacht al, wat een rare beloning.
5: Ik wil twee bezems. Dan is de stoep sneller schoon.
1: Daar begrijp ik niks van. Waarom wil je dat dan?
5: Dat zal ik u vertellen.
7: Waar blijft die nou?

0: ex wist natuurlijk niet wat voor een beloning dat was. En tegen de prinses durft niemand nee te zeggen. Die middag werd de stoep van het kasteel dus heel erg schoon. Dankzij de heks en de reus.
1: Als je nog eens wat weet...
2: Hou je mond en vecht door. Des te eerder zijn we klaar.
0: Dat komt er nou van als je iemands beloning wilt afpikken. Zo was er ook eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Het tegen niemand zeggen, hè?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: Nu allemaal netjes in een rij. Zeg 1, kom jij er even bij. Dan 2 en 3. En wie hebben we hier? Ik zie het al.
1: De 4.
0: De 4. En daar is 5 met haar slingerlijf. Roep jij ook 6 en 7. 7 wacht op 8, waar die toch blijft. 8 wacht dan weer op
1: 9.
0: Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de 10. Dat is een 0, dat staat zo raar.
1: Dat staat wel raar, ja.
0: Een 1 ervoor misschien?
1: Ja!

0: Ik zie het al. Inderdaad, de vier. En daar is vijf met haar slingerlijf. Roep jij ook zes en zeven. Zeven wacht op acht. Waar blijft die toch? Acht wacht dan weer op...
1: negen!
0: Ja! Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de tien. Dat is een nul, dat staat zo raar.
1: Dat staat wel raar, ja.
0: Een 1

0: slecht. Ik ben echt slecht.
1: Echt slecht.
0: Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
2: Heb je het eindelijk op spuitelfje?
3: Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
2: Wanneer?
0: Dan ga ik jou aan je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor.

0: maar 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben al met de indruk. 6 geitjes. Toch houd ik meer van kindervlees.
0: Oh.
1: Ja, ik kan ook heel vals zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Wat?
1: Alweer een poosje terug kwamen 2 kindjes bij mij thuis. Mijn huisje is van snoep, dus die 2 voelen zich er thuis. Dat Grietje moest gaan koken en die Hans werd bij me vet. Hij zat dus achter slot te grendel en ik miste dat.

0: naar weer.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Oh nee, dat moeten die anderen doen. Jullie moeten boe zingen. Nou, nog een keer, heks.
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Ja, gaat nog niet overtuigend.
0: Ja, zeg.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Trollenkoning. Er was eens een aardige oude trol die de toekomst kon voorspellen. Zijn beste vriend was een tamme uil. Op een dag kreeg de trol bezoek van prinses Adelheid. Ze kwam hem om raad vragen. Binnenkort zou ze gaan trouwen met prins Wikke. En haar vader wilde weten of Wikke wel dapper genoeg was. De oude trol vroeg naar hun sterrenbeelden en antwoordde: ga naar huis en vertel uw vader dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Prins Wikke en u zijn voor elkaar bestemd. Toen prinses Adelheid weg was, kreeg de oude trol een naar voorgevoel. Ga prins Wikke eens halen, zei hij tegen de uil. De uil vloog onmiddellijk weg. De volgende dag kwam een kleine trol, die Toren heette, bij de oude trol. Hij vertelde dat prinses Adelheid gevangen was genomen door koning Kobold. Koning Kobold was een grote boosaardige trol. Hij hield de prinses gevangen op een klein eiland in het moeras. Je kon er alleen komen via glibberige keien die net boven het water uitstaken. Eén daarvan kantelde om zodra je erop ging staan. Die ene kei moest je dus altijd overslaan. Maar niemand wist welke het was. Alleen de oude trol. Ga de prinses bevrijden, Toren, zei hij. De 20ste kei kan kantelen. Even later rende Toren van steen naar steen over het moeras. Hij telde hardop. 17, 18, 19. En toen sprong hij over de 20ste heen. Prinses, ik kom je bevrijden, riep Toren. En samen gingen ze terug over de stenen. Maar opeens verscheen koning Kobold aan de overkant. Wat gebeurt hier? Bulderde hij boos, terwijl hij steen voor steen op hen afkwam. Plotseling sprong er iemand op zijn rug. Mijn prins, riep Adelheid. En inderdaad, het was prins Wikke, die de grote trol tegen wilde houden. Koning Kobold raakte uit balans. Hij kon nog net de stap naar de volgende steen nemen. En plons! Dat was nu de 20ste, de kantelkei. Koning Kobold verdween in de diepte en kwam niet meer boven. Mijn moedige prins, zei prinses Adelheid. Hoe kom jij nou hier? Dankzij hem, zei prins Wikke. En hij wees omhoog. Daar cirkelde de uil van de oude trol door de lucht. Hij heeft me gewaarschuwd. Ik ben meteen gekomen. Alle trollen waren blij dat ze van hun gemene leider verlost waren. Ze kozen de aardige oude trol als een nieuwe trollenkoning. En prins Wikke had bewezen dat hij een dappere prins was. Hij trouwde met Adelheid en ze leefden nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: Efteling Kids Radio.
1: Ik ben ezel van tafeltje dikje en de toverspreuk ezeltje strikje.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Op schitterende sneak, waarom erin te gaan? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Aquanura.

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen leek het Sprookjesbos wel een heus beeldenbos.
1: Waar blijven ze nou? Ze hadden er al lang moeten zijn. Keu, waar zit je? Ka! Kijkie, kijku! Ach, jij niet, rare snoeshaan. De andere kabouters, waar blijven ze nou? Ka? Gek, hij is niet thuis. En zijn kruiwagen is ook weg. Oh, dan is hij vast al aan het werk. Kijkie, kaku! Hé, die tuinkabouter heb ik nog nooit gezien. Hij heeft precies zo'n kruiwagen als Ka. Mooi hoor. Jongen, nog één. Het lijkt hier wel een tuincentrum. Weer één. Wat een grote zeg. Dat is geen kabouter. Dat is de fakir. Fakir, zeg wat. Hij is een standbeeld geworden. Hij is betoverd. Oh, maar dan zijn die andere standbeelden mijn broertjes. Ze zijn behekst. Oh, er is er maar één die dat gedaan kan hebben. Oh, Roodkapje en Klein Duimpje. Oh, Langnek. Jij ook al? Oh, de heks heeft het hele Sprookjesbos betoverd. Wacht maar tot ik haar te pakken krijg. Zeg, lelijke heks. Jij denkt misschien dat je grappig bent, maar dat ben je helemaal niet. Tover meteen mijn vriendjes terug. Heks? Hallo? Heks? Als je me nou...
2: Akababa... Ababakadra... Lastig hekshandschrift.
3: Moeilijk, hè, lezen. Laat mij maar even.
2: Nee. Wacht. Nu gaat het goed. Abacadabra bak patat. Gelukt. Nog maar één. Dan is het beeldenbos af.
1: Oh, hij heeft het toverboek van de heks gestolen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?
2: Hier kom jij.
1: Help! Mij krijg je niet.
2: Hier kom jij.
1: Mij krijg je niet.
2: Kom naar buiten.
1: Kom jij maar binnen. Dan krijg je thee.
2: Huh? Wacht even. Hoe raak ik daar naar binnen? Dat zoeken we even op. Aha. Ini-minimalisatie.
4: Is de thee al klaar?
1: Nog niet. Het water staat op.
4: Goed. Eerst thee, dan toveren.
1: Doet u dat eigenlijk al lang, dat toveren?
4: Nee, sinds kort. Het is een nieuwe hobby.
1: Dus u kunt het nog niet zo goed?
4: Met dit boek, hè, tover ik alles wat ik wil.
1: Dus u zou ook nog kleiner kunnen worden?
4: Natuurlijk.
1: Doe eens.
4: Hier. Monomillimolecuul.
1: Geweldig.
5: Haha, zie je wel? Met dit boek, hè, kan ik alles. Is de thee klaar?
1: Ja, hoor. Hier is alvast een kopje.
5: Wie doet al licht hieruit? Hallo? Laat me hieruit. Geef eens antwoord. Het is hier ook nog glad van binnen. Doe dat kopje.
0: Zo kon Kokabouter iedereen weer terug toveren. En werd het beeldenbos gelukkig weer een sprookjesbos. En de reus, die liep die middag ook weer rond. Maar wat had hij nou op zijn hoofd?
2: Is er iets? Zie ik er raar uit of zo?
0: Haha, zo zie je maar weer. Je kan beter niet aan andermans spullen zitten. Zo stal de wolf bijvoorbeeld eens de toverlamp. Maar ach, dat is

nog een keer. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Efteling Kids Radio.

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

Efteling Kids Radio.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kabouterkie hier, mijn beste vrienden zijn kabouter Ko, kabouter K, kabouter K, kabouter Q, kabouter Q en kabouter Kei. Hoe heet jouw beste vriend of vriendin eigenlijk?

0: Efteling Kids Radio. Ja, ja, beter vinden niet, hè?
1: Je hoort meteen, mijn instrument klinkt zoveel beter.
2: Ach, iedereen die hoort, dat ding dat klinkt voor geen meter.
1: Mijn instrument klinkt magnifiek. En een orkest is hiermee oh zoveel completer.
2: Je gaat er niet op spelen, hoor.

0: prins voor mij.
1: Het bruidskleed van Genoveva. Er was eens een klein meisje dat bij de bruiloft van een prins en een prinses mocht zijn. Er werden tientallen witte duiven losgelaten. Maar het mooiste vond het meisje toch wel de schitterende jurk van de bruid. Ze wilde later ook zulke mooie stof kunnen maken. En vanaf die dag wist ze dat ze weefster wilde worden. En zo gebeurde het ook. Het meisje werd de beste weefster van het land en ze droomde ervan eens het bruidskleed voor een echte prinses te mogen maken. Vele jaren later woonde er een prins in de stad. Zijn naam was Arthur en hij ging trouwen met Genoveva, een lieve prinses. Genoveva wilde het liefst geen gewone witte bruidsjurk, maar eentje in alle kleuren van de regenboog. Arthur bracht daarom een bezoek aan de beste weefster van het land. De vrouw was inmiddels al erg oud en ze was net de duiven aan het voeren toen hij bij haar aanklopte. "Kunt u voor mijn bruid een bruidskleed weven in de mooiste kleuren?" vroeg Arthur haar. "Ik zou niets liever willen," zei de oude weefster zacht. "Maar ik kan het niet meer. Sinds een tijdje ben ik blind. Ik kan nog wel weven, maar ik kan de kleuren niet meer zien." Teleurgesteld ging Arthur weer naar huis. De oude vrouw was ook bedroefd. Wat had ze graag zo'n jurk voor de prinses gemaakt. Intussen hadden haar vriendjes, de duiven, alles gehoord. Ze wilden haar graag helpen, want de weefster zorgde zo goed voor hen. Ze hadden een plannetje. De volgende ochtend ratelde het weefgetouw. Overal zaten duiven op en in de mand met garen. "Nu heb ik hemelsblauw nodig," zei de weefster. En meteen dook een duif in de mand. Hij nam een hemelsblauwe draad in zijn snavel en duwde die in de hand van de blinde vrouw. De weefster wist precies welke kleuren ze nodig had en de duiven gaven haar het juiste garen aan. Niet lang daarna werd de bruiloft gevierd. Prinses Genoveva zag er prachtig uit in haar bruidskleed. De weefster stond op het bordes en ze hoorden het klapwieken van de duivenvleugels. Maar deze keer waren het geen witte duiven, maar gekleurde. Het waren haar vriendjes die dagenlang in de manden tussen het kleurige garen hadden gewoeld en gevroed. Zo hadden ze de prachtigste tinten op hun veren gekregen. De oude weefster genoot van het applaus en het gejuich van de menigte. En ze voelde zich zielsgelukkig.
2: Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: subscribe in de kamer, niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.
0: Ah, aha.

0: weet het. We gaan een stukje rijden op de rug van Ezel.
1: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan? Jullie met z'n tweeën?
2: Nou, dat ging toch altijd goed?
1: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje, de kleinkerissen, ja, dat hou ik wel. Maar een meisje met zo'n grote duim erbij, dat gaat er

0: komt voor elkaar.
1: Jui, wat wil jij?
2: Eikeltjes thee, net als anders.
1: Oh, wil je voetje vegen?
2: Oh, probleempje.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag speelde geitje Benjamin namelijk een keer veel te goed, verstoppertje.
1: Buurtvrij!
2: Hé, waar zat je nou?
1: Achter het huisje.
2: Maar dat had ik gekeken!
1: Nou, niet goed genoeg dan.
2: Buurtvrij! Buurtvrij!
1: Hé, verdorie! Nou, jammer klein duimpje. Je hebt niemand gevonden. Je moet hem nog een keer zijn.
2: Hé, maar wacht eens even. Het kan nog. Benjamin heeft zich nog niet vrijgebuurt.
3: Ach, die vind je nooit. Benjamin verstopt zich het beste van ons allemaal.
0: Klein duimpje deed zijn best. Maar Benjamin was inderdaad nergens te bekennen.
2: Ik kan hem gewoon niet vinden.
1: En hij heeft zich ook niet geprobeerd vrij te buiten.
2: Het wordt al laat.
3: Straks is het donker.
2: Ja.
3: Wat zal mama zeggen?
2: We moeten hem gaan zoeken.
3: Ja.
4: Hallo. Wat is hier aan de hand?
2: Zijn Benjamin kwijt. Zie nou, ik weet echt niet waar hij is.
1: Waar kan hij toch zijn?
4: Ho, rustig even. Vertel eens even rustig van het begin wat er aan de hand is.
2: Nou, weet je...

0: het zo fijn.
1: Ik ga hem wel zoeken op de fakir zijn tapijt.
2: Zeg, wat heb ik nu gehoord? Is een roodkapje kwijt?
3: Nee!
2: Ja, dat had toch gekund, hè? Amai, zeg.

0: Hallo zeg, wat een herrie.
1: Benjamin!
2: Daar ben je.
0: Wat is er aan de hand?
1: Waar was je nou?
0: Ja, ik heb me verstopt in grootvaders klok. Maar volgens mij ben ik in slaap gevallen.
2: Nou,
0: want ik heb helemaal niets gehoord.
1: We konden je niet vinden.
0: Oh, maar dan heb ik gewonnen. Pietvrij!
3: Gelukkig was alles goed met Benjamin. Klein Duimpje vond het alleen wel dom van zichzelf dat hij niet in de klok had gekeken. Daar zat Benjamin toch wel vaker. Zoals die ene keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.
4: Kids Radio. Hier hoor je de echt.

0: Dank u.
1: De Sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Hallo, ik ben het, Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het, Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: lieve allemaal. Roodkapje hier. Kun jij raden wat mijn lievelingskleur is? Rood natuurlijk. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, wat is jouw lievelingskleur?
1: Verliezen van...

is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

0: Dag, prins van mij.
1: Het meisje met de zwavelstokjes. Er was eens een arm, klein meisje dat eenzaam door de stad dwaalde. Het was oudjaarsavond en het sneeuwde. Het meisje had al de hele dag geprobeerd zwavelstokjes te verkopen, maar dat lukte niet. Als ze door de ramen van de huizen naar binnen keek, zag ze overal prachtig verlichte kerstbomen. Kinderen zongen en lachten en het rook naar gebraden gans. Het meisje had het heel erg koud, maar ze durfde niet naar huis te gaan. Haar vader zou haar zeker straf geven als ze zonder geld thuis kwam. In een hoekje tussen twee huizen ging ze ineengedoken zitten en keek naar de zwavelstokjes die ze in haar ijskoude handen hield. Het meisje aarzelde. Zou ze... Roets! Ze had een stokje aangestoken. De vlam was warm en gaf een prachtig licht. Het leek wel of ze voor een grote warme kachel zat. Maar helaas, het zwavelstokje was al gauw opgebrand. Roets! Het tweede brandde nog mooier. Nu zag ze een heerlijk feestmaal op tafel staan. Maar toen het zwavelstokje uitging, verdween al dat lekkers als sneeuw voor de zon. Snel stak ze een derde stokje aan. Roets! Wel 1000 twinkelende lichtjes verlichtten een grote kerstboom. Maar zodra de vlam uitging, stegen de lichtjes op. Het leken wel sterren. Eén ervan viel en maakte een vurige streep naar beneden. Nu sterft er iemand, zei het meisje. En opeens dacht ze aan haar grootmoeder. Toen die nog leefde, keken ze vaak samen naar de sterrenhemel. O, wat miste ze haar. Het meisje stak een vierde zwavelstokje aan. En in het licht van de vlam verscheen het lieve gezicht van haar grootmoeder. Ze strekte een hand uit en het meisje riep... Ach, lieve grootmoeder, neem mij met u mee. Haastig stak ze alle zwavelstokjes tegelijk aan. En in het felle licht stond daar plotseling haar grootmoeder. Ze nam haar kleinkind in haar armen en samen stegen ze op. Hoger en hoger. Naar de hemel waar geen armoede, honger of kou was. Heel vroeg in de ochtend, op de eerste dag van het nieuwe jaar, vonden voorbijgangers het meisje. Ze was doodgevroren. Om haar heen lagen een heleboel opgebrande zwavelstokjes. Kijk, die arme stakker, zeiden de mensen tegen elkaar. Ze heeft zich nog proberen te warmen. En toch ziet ze er gelukkig uit, zei er een. Want het wonderlijke was dat het meisje een heel tevreden glimlach om haar lippen had.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

kapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: je, kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? We moeten wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Waar het stap.
1: Je chips kunt gaan, niet waarom drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
2: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
1: Ja. Hallo, Joris. Ja, de draak.
2: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Joris en de draak.
1: Ah.

0: Helene Duizendag van.
1: Welkom! Proost! Santé!
2: Efteling Kids Radio.

Efteling Kids Radio. Pak je tandenborstel en je tandpasta. Kijk maar goed wat Jokie doet. En doe hem maar na.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het Kabouterdorp. Er was eens een kaboutervolkje dat erom bekend stond dat het zo behulpzaam was. Eén kabouter heette Riedeltje. Hij woonde in een holle boom en was de muziekkabouter van het dorp. Elke dag speelde Riedeltje prachtige melodieën op zijn piano, die in het hele bos te horen waren. Langs alle bospaden stonden namelijk kleine muziekpaddenstoelen, waaruit zijn aanstekelijke pianospel klonk. Zolang de muziek elke dag te horen was, zou het goed gaan met het bos en zijn bewoners. Alle kabouters wisten dat. Op een ochtend verliet Riedeltje zijn kabouterhuisje en pats! De deur viel achter hem in het slot.
3: Dom van me, zei hij. De sleutel ligt nog binnen.
2: Hij probeerde de deur weer open te duwen, maar was niet sterk genoeg. Bij de beek deed een kaboutervrouwtje de was en Riedeltje liep naar haar toe.
3: Goedemorgen, Tobbelientje. Ik heb hulp nodig.
4: O jee, zei Tobbelientje. Ik heb het helaas te druk om je te helpen.
3: Dan vraag ik wel iemand anders, zei Riedeltje.
2: En hij liep naar een kabouter die zat te vissen.
3: Dag, Dobbertje, zei de muziekkabouter. Kun je me even helpen?
2: Maar Dobbertje antwoordde...
3: Ach, ze bijten net zo lekker. Mag het ook straks?
2: En zo ging het maar door. Riedeltje vroeg elke kabouter die hij tegenkwam om hulp. Maar ze hadden allemaal een ander smoesje klaar.
3: Sorry, ik voel me niet zo lekker vandaag.
4: Sorry, ik wilde net een nieuwe puntmuts gaan kopen.
2: Riedeltje werd er moedeloos van. Niemand had tijd voor hem en ondertussen kon hij nog steeds zijn eigen huis niet in. Hij liep het bos in en aan de oever van een meertje viel hij in slaap. Later die dag kwam er een kabouter in paniek het bos uitrennen.
4: Wat is er aan de hand, Sprokkel?
2: Vroegen de andere kabouters. Er klinkt al de hele ochtend geen muziek uit de paddenstoelen, riep Sprokkel. Het is verschrikkelijk stil in het bos. Snel gingen ze naar de holle boom van de muziekkabouter en klopten aan, maar niemand deed open.
3: Stel je voor dat hij ziek is,
2: zei er eentje ongerust. En met een stevige boomstam beukte ze de deur van het huisje in. Op dat moment kwam Riedeltje net thuis.
3: Fijn dat jullie me geholpen hebben, riep hij blij. Ben je dan niet boos dat we je deur kapot hebben gemaakt?
2: Vroeg iemand verbaasd.
3: Wel nee, hoe was ik anders binnengekomen?
2: Lachte Riedeltje.
3: Mijn sleutel lag nog hier. Bedankt hoor.
2: Toen ging hij aan de piano zitten en begon weer muziek te maken. Zo, zand erover.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

of poepoe. Even uitbuiken hoor. Oeh, ik heb vandaag 2 boterhammen met geitjeskaas erop. Oeh, wat lekker toch. En wat had jij erop?

0: Lekker heen dat snurken.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
2: Snoetjes, vlegen, dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Roar! Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

0: we beginnen. Adem in. En blazen. Roodkapje, ik weet niet of dit hard genoeg is.
1: Nou, denk

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Wow.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De prinses op de erd. Er was eens een prins die een echte prinses zocht. Hij wilde graag trouwen, maar hij was erg kieskeurig. En hij kon maar geen geschikt meisje vinden. Ik ben zelf een echte prins, zei hij. Dus wil ik ook met een echte prinses trouwen. Soms kwam hij er wel eens eentje tegen op een kasteelfeestje of zo. Maar dan bleek het toch een gewoon meisje te zijn. En hij wilde beslist een echte prinses. Zo een in een prachtige roze jurk en een kroontje op haar hoofd. Op een avond viel de regen met bakken uit de lucht. Het donderde en bliksemde rond het kasteel. Toen werd er op de poort gebonst. Er stond een meisje voor de poort dat er verwaarloosd en modderig uitzag. Haar haren dropen van de regen en haar jurk was gerafeld. Ze zei: "O prins, ik heb gehoord dat u een echte prinses zoekt. Welnu, ik ben er een en daarom kom ik u bezoeken. Maar ik had beter een andere dag uit kunnen kiezen. Wat een weer." De koningin stond op. Ze geloofde er niets van dat dit druipende kind een echte prinses was. Ze leek eerder een verzopen katje. "Kom, meisje, we zullen jou eens in een lekker warm bad stoppen. En je mag vannacht hier wel blijven slapen." De koningin had een plannetje. Ze verstopte een echt onder het matras van het logeerbed. Daarna legde ze er nog eens 20 zachte matrassen op en daarbovenop nog eens 20 donzen dekens. Ze zette er een laddertje tegenaan en toen was het bed voor de prinses klaar. De volgende ochtend vroeg de koningin aan de prinses: "Heb je lekker geslapen?"
3: "Om u de waarheid te zeggen, eigenlijk niet," antwoordde de prinses. "Er lag iets hards onder mijn matras. Het leek wel alsof ik op een steen lag. Ik heb geen oog dicht gedaan."
4: "Je bent inderdaad een echte prinses," lachte de koningin opgelucht. "Alleen een echte prinses kan een echt voelen, dwars door 20 matrassen en 20 donzen dekens heen." Het duurde niet lang of de prins en de prinses gingen trouwen. En de echt werd op een fluwelen kussentje in een glazen kastje gelegd. Zo kon iedereen zien dat het een gewone echt was die de prinses gevoeld had. En dat is toch knap. Ze leefde nog lang en echt gelukkig. Zo, zand erover.
5: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knabbel, knabbel, knuisje.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin te gaan. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei, oei. Dat is leuk. Fabula. Fabula.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Fabula.
0: Ah.

0: Ik wil met je walsen.
1: Oh.
0: Spreid je vleugels en dans met mij.
1: Prinses Assepoester, ik kan niet.
0: Dan leer ik het je toch. Mag ik deze wals van je?
1: Zeker.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De ganzenhoedster. Er was eens een lieve, knappe prinses met prachtig goudblond haar. Ze ging trouwen met een prins die ze nog nooit gezien had. Hij woonde in een verre land. Op de ochtend van vertrek zei de koningin: "Ik wil je nog wat meegeven, mijn dochter. Zoals je weet kan ik een beetje toveren. Vanaf nu zul jij die gave ook hebben. En wat er ook gebeurt, heb vertrouwen en geduld. Dan wordt je mooiste wens vervuld." De prinses omhelsde haar moeder en samen met een dienster vertrok ze naar het verre land. Maar de dienster was helemaal niet aardig. Onderweg dwong ze de prinses haar mooie prinsessenjurk af te geven. "En jij trekt mijn oude kleren aan," beval de gemene meid. "Ik, alleen ik, zal trouwen met de prins." Zo kwamen ze ten slotte aan bij het kasteel van de prins. Hij tilde de dienster van haar paard en zei: "Wees welkom, mijn bruid." Galant begeleidde hij haar naar binnen, terwijl de echte prinses op de binnenplaats achterbleef. De koning keek vanuit het kasteel naar haar. Het viel hem op dat zij, ondanks haar armoedige kleding, zo mooi en fijn gebouwd was. En ook zag hij hoe verdrietig ze keek. Hij zei tegen een dienaar: "Laat dat meisje de ganzen maar hoeden, samen met Koertje." Vanaf die dag dreef de echte prinses elke dag de ganzen naar de wei. Daar gooide ze haar haren los om ze te vlechten. Koertje, de kleine jongen die haar hielp, kon niet van haar mooie gouden lokken afblijven. Dat vond de ganzenhoedster maar hinderlijk, dus gebruikte ze haar gaven om te toveren. Ze liet het waaien en daar vloog Koertjes hoedje door de lucht. Het jochie rende er achteraan en de ganzenhoedster kon op haar gemak haar haren vlechten. Dat deed ze elke dag. Op een dag vertelde Koertje de koning dat hij elke dag achter zijn hoedje aan moest rennen, omdat de ganzenhoedster de wind betoverde. Merkwaardig, sprak de koning nadenkend. Er is iets met dat meisje. Ik voelde het al toen ze hier aankwam. Hij liet de ganzenhoedster komen en zei: "Lief kind, ik hoor dat je kunt toveren." Toen barstte ze in tranen uit. De koning kreeg medelijden met haar en liet haar slapen in het kasteel. Die avond ging de ganzenhoedster dicht bij de kachel zitten en sprak tot haar moeder. De koning hoorde alles en begreep meteen dat de ganzenhoedster de echte prinses was, en hij liet de namaakprinses onmiddellijk het land uitzetten. De echte prinses had vertrouwen en geduld gehad. Nu werd haar mooiste wens vervuld. Ze trouwde met de prins en samen leefden ze nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

0: Nee, daar is toch niemand van mij. En daar ook niet. Nou, jij zal ik me wel vergist hebben.
1: Hoppa!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Toen plotsklaps, de klok sloeg 12. De betovering haast voorbij. Ik vluchtte weg van het bal. Dag, prins van mij.